0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

sexy people. So

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Mariënvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed, dan krijg je het verkeer van Groningen bereikbaar op Hoog Radio. Goedemorgen. Eén vertraging die vind je op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens met Duitsland. Daar sta je stil over 3 kilometer door de grenscontroles daar bij de Duitse grens. Eén vertraging, schrik niet, is daar 22 minuten.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Goedemorgen, zaterdagochtend. Dit is Hagedoet bij Oog Radio met Robin Schulz naar Justin Bieber en Nicki Minaj.
6: Het geluid van Groningen.
3: En Beauty and the Beat.
6: Oog Radio.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Haren doet op zaterdag 11 juli 2026, 8 minuten over 11. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Elianne. Nou, een weekje. Ik zit er eens even over na te denken. Zo aan me voorbij laten te trekken wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, sowieso de zomervakantie is begonnen. Dus ja, in die sferen zit ik sowieso. En dan kom je op het punt dat je denkt, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Het is allemaal niet zo heel bijzonder. Maar wel leuk of zo. Gewoon allemaal leuke recreatieve dingen. Een beetje genoten van, nou ja, het weer is tot daar aan toe. Maar meer gewoon ook van, gewoon relax zijn of zo. Jij ook? Of?
1: Ja, klopt. Nou ja, ik wil zeggen van, ik heb natuurlijk al vakantie gehad.
0: Ja, je hebt een nieuwe baan, dus
1: je hebt een
0: anders.
1: Nieuwe baan, dus dan begin je in de zomervakantie met een beetje het inwerken en alles. Dus,
0: ja, wel even voor de duidelijkheid, voor mensen die denken, hoezo een nieuwe baan, je zit nog steeds op oog.
1: Ja, dit is niet, wij doen dit vrijwillig.
0: Wij doen dit erbij natuurlijk. Ja,
1: en
0: dus,
1: het gaat om een wisseling in de betaalde baan dit keer.
0: Ja, precies. Nou, is het leuk of zeg je van
1: nou? Ja,
0: het
1: is heel interessant allemaal.
0: Ja?
1: Ja. Maar heel veel informatie, maar het begint nu wel. Dan kom je een week verder dat het meer zijn plekje begint te krijgen. Op de eerste dag word je echt met van alles geconfronteerd. En denk je, wow, wat is dit allemaal?
0: Je zei het vorige week ook tegen mij, ik ben er echt moe van. Ook.
1: Ik was er echt wel moe van. En nu begint het meer van, je nieuwe ritme begin je op te bouwen.
0: Ja, wendt het al?
1: Ja,
0: het
1: begint te wennen.
0: En de collega's?
1: Zijn ook aardig.
0: En die luisteren nu ook zeker?
1: Ja, ik heb wel reclame gemaakt natuurlijk. Goed, tuurlijk.
0: Welkom allemaal. Hartstikke leuk. En ik ben Kevin en ik doe het op zaterdag met Elianne. Hartstikke leuk.
1: Oh, dit klinkt echt heel fout. Ja, hier ga ik maandag commentaar over krijgen.
0: Oh god, jij werkt bij advocaten. Oh god, ik moet nog uitkijken wat ik zeg ook. Oh, ja.
1: Pas op wat je zegt.
0: Ja, precies. Nee, zonder gekheid. Het is natuurlijk allemaal, je snapt wel. We doen het bij haar en doet. Zo moet ik het zeggen eigenlijk. Ja. Absoluut. Nee, ik heb het voor de rest lekker rustig aangedaan. Ik kom dus heel erg in die vakantiesfeer. Dus daar geniet ik een beetje van. Ik was echt in een heel mooi moment beland. Want ik was even naar de dijk in Delfzijl.
1: In Delfzijl?
0: Week.
1: Wat doe jij in Delfzijl?
0: Nou, gewoon. Dan denk je, ach ja, dat wil ik ook weer eens zien, weet je wel. Dus dan ga je naar Delfzijl toe. En dan kom je daar, alles volgescheten door schapen. Want die lopen daar dus op de dijk. Dat wist ik niet. En dat was wel leuk. Want even die schapen, die stonden dus echt een minuut lang of zo. Ik stond daar gewoon, ik was wat foto's aan het maken. En ik stond gewoon oog in oog een minuut lang met zo'n schaap. Die keek me heel dom aan.
1: Ja, dan een beetje hetzelfde idee dat je met een gans.
0: Ja, precies.
1: In het boerenpak. Je bent van die loslopende ganzen. Nou, je schrik je helemaal kapot. En die rennen soms ook nog achter je aan.
0: Het gekke is ook, die dieren zijn het gewend. Want ik bedoel, je verwacht dan van, nou, zo'n beest kijkt even op of zo. Maar er waren ook gewoon schapen die waren helemaal volgevreten van het gras. Die lagen uitgeteld aan dat pad. Gewoon helemaal, die leken wel dood, weet je wel. Het zag er echt heel bijzonder uit. Maar goed, heb jij ook zulke momenten of andere dingen waarvan je zegt, een leuke foto, leuk filmpje, leuk audio-appje, stuur dat naar ons door. Het kan via 050 57 1515 op WhatsApp. Of gewoon via Facebook, Instagram of TikTok. Via Harendoet, zo heten we daar.

0: zijn dit weekend in het hele land de open imkerijdagen. En in Haren is er ook een imker actief in de Hortus, Marcel Bolters. En we gaan zo meteen even met hem bellen, want ook daar kun je op bezoek bij de open imkerijdagen in de Hortus dus. En we gaan het ook hebben over Klooster Jesse, want daar zijn bijzondere archeologische opgravingen gedaan. Daar gaan we over praten met Stijn Arnoldussen, hij heeft daar meer informatie over. En we hebben iets leuks, we hebben iets nieuws. We gaan het de komende weken namelijk hebben over bijzondere plekken in de omgeving van Haren, waarvan je of misschien niet zo heel veel van de achtergrond weet, maar heel veel over te vertellen is, of gewoon plekken die je überhaupt niet kent. Vandaag beginnen we met Hunebedden. En ik zeg bewust Hunebedden, want er ligt er één in de omgeving van Haren. Maar dat is één die we zien. Dat dus.
1: Spannend.
0: Straks meer daarover. Nieuwsagenda en muziek zijn er ook.

0: Robin Schulz en Wes en hun versie samen van Alane.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Ongeveer 600 deelnemers hebben zondag meegedaan aan de 13e editie van de fietstoertocht Haren-Haren. Er waren meerdere afstanden te fietsen. De langste ging naar Haren in Duitsland. Het startschot voor de toertocht werd gegeven door wethouder Jalte Haan. De finish en start waren voor de eerste keer op het Raadhuisplein. En afgelopen week was het voetbalkamp Groningen op Sportpark de Essenberg. Op de kunstgrasvelden van GSV Bequick en 1887 en VV Helman trainden tientallen kinderen onder leiding van jonge trainers. Het voetbalkamp Groningen bestaat sinds 1984 en is daarmee het oudste voetbalkamp van Nederland. De deelnemers werden ingedeeld in groepen op leeftijd. 'S Ochtends stond er techniek en tactiek op het programma en na de lunch werd er 's middags verder gevoetbald met partijtjes en vaardigheidstesten. Na afloop van de dag ging iedereen weer naar huis. En wandelliefhebbers kunnen vanaf nu op pad over het nieuwe Groeningenpad. Een 130 kilometer lange wandelroute door Groningen en het noorden van Drenthe. De route komt ook door Glimmen. Hij gaat door de Onlanden, langs Landgoed de Braak, Quintusbos, Appelbergen en het Noordlaarderbos. Op de website van Visit Groningen is uitgebreid informatie over het Groeningenpad te vinden, inclusief een beschrijving van alle etappes. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je verhaal naar harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel, Hele Janne. Zometeen gaan we het hebben over de open imkerijdagen. Onder andere dit weekend bij de Hortus in Haren. Na Prince, You Got to Look. Oogradio.
3: Dit is het geluid van Groningen. Oogradio.

een van die vele grote hits van Prince. You got the look. De landelijke open imkerijdagen worden dit weekend georganiseerd door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Samen met lokale verenigingen en individuele imkers. Vandaag en morgen vindt dat plaats door het hele land. En een van de

0: was het in je leven dat je dacht van, goh, dit wil ik doen.
1: Ik word imker.
0: Ik word imker, ja. Ja.
2: Nou, wij hebben een winkel en wij verkopen daar honing. Een winkel in Haren, in Kruiden die Wolters. En wij hadden een imker, die leefde hier altijd de honing. En die zei, goh, zou je eens een keer mee willen om te kijken? Nou, toen ben ik met die imker mee geweest. En dat vond ik zo'n mooi om te doen. Ik denk, nou, dat wil ik zelf ook wel. En dan ben je dan een beetje aangestoken dan met het bijenvirus, zoals ze dat dan wel zeggen. En toen heb ik de cursus gevolgd, de basiscursus inkeren. En toen ben ik zelf een beetje gaan inkeren. En ik ben een beetje daar verder in gaan verdiepen. Ik heb ook een lerarenopleiding gevolgd. Ik ben ook leraar bijenteelt. En heel toevallig heb ik vroeger op de Hortus heb ik zelf de cursus gevolgd. En nu geef ik daar zelf de les.
0: Je kunt ook een cursus volgen nu, allemaal om imker te worden dus.
2: Ja, en die verzorgen wij dan. Nou ja, wij hebben dan vanuit onze vereniging, Haren Paters Wolde, verzorgen we dat op Vosbergen in de Eelde. En wij doen dat dus op de Hortus in Haren. En nu, vandaag en morgen zijn we dus gezamenlijk met de cursisten zijn we dan aanwezig. Voor de cursisten het heel leerzaam. Die kunnen dan allerlei vragen van mensen beantwoorden en dingen erover vertellen. En wat zij dan weten. En dan, ja, dat is ook heel leerzaam natuurlijk. Dus.
1: Wat vind je zo leuk aan de bij?
2: Ja. Het is gewoon een heel fascinerend beetje eigenlijk. Dus het is, ja, als je ziet wat zo'n bij doet en hoe zo'n kolonie, hoe zichzelf dat redt. En hoe dat gaat eigenlijk van nature. Dat is gewoon heel mooi om dat te zien eigenlijk, om dat mee te maken.
0: Ja, als je het specifiek hebt, hè, over het volk wat dan ook dit weekend te zien is in de Hortus.
2: Ja.
0: Hoe groot is dat? Waar moeten we aan denken, zeg maar?
2: Ja, als je één bijenvolk hebt, dat zijn dus heel veel werksters. Dat zijn vrouwelijke bijen. Je hebt één koningin per bijenkast, bij een volk. En daarnaast nog een aantal mannetjes bijen. Maar als je dan in totaliteit, dan zit je toch wel op 40.000, 50.000 bijen in het hoogseizoen. Dat zijn zijn heel veel bijen. En dat gaat over één kast dan, hoor.
0: Dus ja.
2: De kasten staan er op de Hortus, meerdere van die productievolken. Een stuk of acht staan er. En daarnaast nog die kijkkastvolken, maar dat is echt gewoon puur voor de bezoekers dan, voor het kijken. Maar er zijn een heleboel bijen zijn dat.
0: Genoeg te zien dus.
1: Ja, en ik begreep ook dat bezoekers zelf een demonstratiekast kunnen openen.
2: Klopt. Dat is een bijenkast. En dan van binnen helemaal met plaatjes eigenlijk, foto's van hoe het in een echte bijenkast er eigenlijk uitziet. Dus dat ziet er dan heel echt uit eigenlijk. Maar als je dan de kast openmaakt, dan zitten er hele mooie afbeeldingen.
0: Ja, je laat ze niet los als je die openmaakt, zeg maar. Dat gaat niet mis.
2: Nee, precies. Nee, dat zijn allemaal afbeeldingen.
0: Ja, gelukkig wel. Je moet er toch niet aan denken, joh. dat ineens helemaal misgaat.
2: Je hebt wel een pak nodig en een beetje bescherming. Maar als je gewoon zachtaardige bijen hebt, dan sommige volken kun je ook gewoon zonder pak meewerken, hoor. Ja, maar het is natuurlijk altijd wel verstandig om beschermende kleding aan te hebben.
0: Ja, want ik hoorde dus dat jullie roepen daar ook toe op. Kom niet met te zware parfum of aftershave op, want daar komen ze op af.
2: Ja, geuren houden ze niet zo van. Dat zien ze als een soort bedreiging. En dan gaan ze zich een beetje verdedigen eigenlijk.
0: Dus dan gaan ze je prikken, dan worden ze boos.
2: Dan kunnen ze gaan steken. Ja, precies. Houden ze niet zo van. Nee. Ook als je gaat schoonmaken en dergelijke, of gaat stoeien, dan zijn die felle frisse geuren en dat vinden ze niet zo prettig. Dat zien ze als een soort bedreiging. En dan heb je dus een beetje de verdedigers. Die verdedigen het nest. Elke bij heeft zijn eigen taak. En die komen dan op je af eigenlijk. En die waarschuwen dan met bijvoorbeeld een bijensteek.
0: Nou, dus dat is ook de reden als je zomers boze bijen, dan kan dat daardoor onder andere komen dat ze bij je hangen en zo, weet je wel?
2: Bijvoorbeeld, maar dan moet je wel in de buurt van een bijenkast zijn, dat wel. Want als ze gewoon vliegen op de bloemen en dergelijke, dan heb je er geen last van. Het is meer als een bedreiging voor de kast eigenlijk. Dus dat is meer als je echt in de buurt van de kasten bent. Nou ja, die heb je daar, die vliegen in en uit daar. Bij de Hortus, dus dan heb je die kans eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, voor de mensen die dit weekend het willen zien, het is van 11 tot 4 bij de Hortus. En zit er nog een entree of iets bij?
2: Het is wel de bedoeling dat mensen een kaartje kopen bij de entree van de Hortus. Of ze hebben misschien ze zijn vrienden van de Hortus, of ze hebben een jaarkaart. Dan kunnen ze gewoon naar binnen. En dan even vragen waar de bijenstal is. Of ze zijn al bekend op de Hortus, dat ze erheen kunnen. En dan staan wij klaar. Met onze cursisten om jullie te ontvangen. En het is een prachtige plek daar. Hele mooie stal. En er is van alles te zien. Er is van alles te vragen en te vertellen over de bijen. Dus dat is heel, heel leuk en interessant.
0: Vandaag dus en morgen tussen 11 en 4 in de Hortus. Ben ik nog naar iets heel totaal ongerelateerd, of tenminste ongerelateerd aan de Hortus benieuwd. Stel nou, dat zijn toch mensen hun angsten een beetje. Stel je wordt gestoken. Dan weet ik dus dat je moet die angel er dus uitzuigen, zeg maar. Wat moet je dan, wat is het beste? Wat kun je doen als dit gebeurt? Gewoon eens aan de deskundige, hoor, deze vraag.
2: Je hebt altijd een protocol bij je steek. En als leraar zijn, dat haam ik er altijd op, ook bij de cursisten, van als er iets gebeurt, als je gestoken wordt, meld het dan. Tenminste in de cursus, maar zeg het even. Want als je niet eerder gestoken bent, dan weet je niet hoe je reageert. Dus in elk geval meld het en blijf bij iemand in de buurt. Dat is vooral heel belangrijk. De angel, die hoef je er niet uit te zuigen. Een bij die

0: verliest eigenlijk zijn angel en die sterft dan ook af. In vergelijking tot wespen, die kunnen steeds doorsteken. Maar een bij die overleeft ze dan eigenlijk niet als ze steken. Maar die angel die blijft achter. En dat gifzakje dat pompt een beetje door. En dan moet je met je nagel moet je die gezichten een beetje eruit frikken. Eigenlijk net als een soort spijker die je er een beetje uit probeert te halen. En eigenlijk een beetje op die manier. Maar niet gaan knijpen, want dan knijp je het gif te verder.
1: Okay.
0: Dus vooral met de nagel even een beetje eruit wippen eigenlijk.
1: Nou, mocht het ooit gebeuren, hoop ik dat ik het onthoud in alle concentratie. Maar bedankt voor die tip.
0: Ja, heel graag gedaan. Maar als je gewoon zachtaardige bijen hebt, vriendelijke bijen. En die doen niet zoveel kwaad, hoor. Die komen niet zomaar op je af, hoor.
1: Nee, heel goed.
0: Dat valt reuze mee.
1: Marcel, dank je wel voor nu. Heel veel plezier dit weekend. En vandaag en morgen dus tussen 11 en 4 dus in de Hortus.
0: Ja,
2: Fijn weekend.
1: Hoi.
0: Ja, fijn weekend. Jullie mooie uitzending.
1: Dank je wel. Hoi.

0: Adam Lambert. Oog Radio, what do you want from me? In Hagedoet. We gaan zo meteen naar de agenda. Of we gaan zo meteen naar het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Eerst naar de agenda voor dit weekend in Haren en omgeving.
1: Ja, want vanwege het 100-jarig bestaan van het Stadspark verandert de voormalige drafbaan vandaag in een parkdag. Bezoekers kunnen van 1 tot 11 genieten van een uitgebreid programma met live muziek, sportclinics, creatieve workshops en theater. De parkdag vormt het hoogtepunt van een bijzonder jubileumjaar. Op 19 mei van dit jaar vierde het Stadspark officieel haar 100-jarig bestaan. De basis werd al in 1912 gelegd door de industrieel Jan Evert Scholten, die destijds de vereniging Stadspark oprichtte. In de afgelopen 100 jaar is er veel veranderd. De noordkant van het park werd 2 maal flink uitgebreid en de historische drafbaan, waar decennia lang paardenraces werden gehouden, heeft inmiddels een vaste transformatie ondergaan tot een bruisende groene locatie voor grote culturele en maatschappelijke evenementen.
0: Zomerstad organiseert morgen samen met Feestverhuur Groningen het festival Groningen On Air op de Grote Markt en de Vismarkt. Er staan er zo'n 30 springkussens in alle soorten en maten, van kleine kussens tot stormbanen. En kinderen kunnen zich ook laten sminken of zich laten voorzien van glittertattoos. Het festijn duurt van 12 tot 5 en is helemaal gratis en daar blijft het niet bij. Want vandaag is er van alles te doen op de Nieuwe Markt. Het is heel anders, maar er kan vanaf 12 uur doorlopend worden geknutseld bij de knutselkate. Er zijn er ook diverse workshops, zoals TikTok-dansjes doen, bucket drumming, dus ik denk op een emmer, en stoelendans. En ook ouders mogen meedoen. Dus als je nog een beetje...
1: TikTok-dans is wel wat voor mij.
0: Ja? Wat dan?
1: Ik vond mijn dansskills niet heel goed op
0: dat ben ik alweer vergeten, Leon. dat was niet echt. Ik heb het 3 minuten kapot gelachen, inderdaad. Ja. Je hebt op een hele nummer staan dansen toen we het monteerden. En op de duur, volgens mij dacht de hond ook, wat is dit?
1: Ja, daarom.
0: Dan ga maar kijken op TikTok, daar staat hij al. Het is al lang 11:30 geweest. Tijd voor het nieuws uit Groningen. De hoogste tijd. En je krijgt het van Helianne Lammert.
1: Goedemorgen. Hoe staat het ervoor met de vlinders in onze gemeente? Om die vraag te beantwoorden roept de Vlinderstichting inwoners op om dit weekend mee te doen aan de landelijke tuinvlindertelling. Iedereen kan bijdragen door een kwartier lang de vlinders in eigen tuin of op balkon te registreren. De stichting adviseert tellers wel om de waarnemingen niet simpelweg bij elkaar op te tellen, om te voorkomen dat dezelfde vlinder dubbel wordt geteld. Geef van elke vlindersoort het hoogste aantal door dat je tegelijk hebt gezien. Verder is het slim om ook een zonnig moment uit te kiezen. Tellingen kunnen worden doorgegeven op de website van de tuinvlindertelling. En handhavers van de gemeente hebben vrijdagavond een persoon bekeurd voor het openlijk gebruik van softdrugs op het Martinikerkhof. De bekeuring is het resultaat van controles die de laatste tijd met grote regelmaat plaatsvinden op en rond het Martinikerkhof. De overlast op het plein nam fors toe nadat de gemeente vorige maand besloot om een overlastlocatie bij de dagopvang aan de Speelsluizen met hekken af te sluiten. Een vaste groep drugsgebruikers, dealers en daklozen heeft zich sindsdien verplaatst naar een Martinikerkhof. Omwonenden klagen al langer over actieve straathandel door dealers op fatbikes. Hoewel de gemeente onlangs een mobiele handhavingsunit op het plein plaatste, is inmiddels deze ook weer weggehaald. De huidige inzet van politie en BOA's heeft vooralsnog een beperkt effect. Zodra de handhavers naar een controleactie vertrekken, keren de overlastgevers ook gewoon weer terug. En bij een vechtpartij in de asielopvang aan de Europaweg is vrijdagavond 1 persoon lichtgewond geraakt. Bij de vechtpartij werden klappen over en weer uitgedeeld. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De andere betrokkenen is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. En op de Veenmarktstraat in de Oosterpoortbuurt botste een auto vrijdagavond op een fietser. De fietser raakte daardoor lichtgewond. Een medewerkster van het Amstelcafé verleende direct eerste hulp, waarna ambulancepersoneel de behandeling overnam. Door het ongeval was het fietspad tijdelijk afgesloten. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vanochtend drijft er eerst nog wat bewolking over, waarna de zon snel de hoofdrol pakt. Het kwik loopt op naar 25 of 26 graden en het wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar rond de 15 graden, waarna zondagochtend begint met wat bewolking. Opnieuw wordt dat gevolgd door zonnig weer, waarbij een naar matige toenemende noordenwind het kwik begrenst op een graad of 23/24 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dan verkeer op Hoog Radio door Groningen bereikbaar. Eén vertraging voor je. Even opletten als je naar Duitsland wilt. Want de A7, Groningen-Duitse grens, daar staat het stil tussen Oudeschans en de Duitse grens. Is maar 3 kilometer. Het heeft met die politiecontroles te maken. Maar het is daar zo druk dat je vertraging meer dan een half uur is. Haren doet, goedemorgen. Babyface, Stevie Wonder onderweg. How come, how long hoor je naar Texas? En Inner Smile.

0: Babyface en Stevie Wonder bij Oog Radio en How Come, How Long. En je hoorde net ook nog Texas en Inner Smile. Helianne, er moet wat van mijn hart.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ik kwam gisteren bij een grote sportwinkel op het Zonplein. Grote blauwe winkel, je weet wel welke ik bedoel. Daar heb je zo'n parkeerplaatsje voor. Ik moest daar wat ophalen. Nou ja, daar gaat het verder niet om. Waar het om gaat, ik parkeer daar mijn auto in. Hartstikke druk, net een plekje vrij. Ik parkeer hem zo achteruit in, naast een zwarte Citroën Berlingo. En dat ging me net goed. Dus nou ja, hartstikke goed. Ik stap uit. En ik stap uit, zeg maar, aan mijn bestuurderskant. En naast mijn auto, daar staat de bijrijderskant van die Berlingo. En ik stap uit en ik zie ineens daar wat voor het raam bewegen. En ik zag een hondje.
1: Oh.
0: In die auto.
1: Was er een hond opgesloten in de auto?
0: Nou ja, ik stap dus uit en ik kijk zo naast mij. En ik denk eerst van, hey, leuk, een hondje. Ik denk, ja, dat doe ik wel. Hoi. En toen dacht ik ineens, hé, verdimme, het raam staat niet open. Ik denk, hé, zit er nou een hond in de auto bij 25 graden?
1: Ja, dat
0: in de
1: is
0: zon.
1: Onverantwoord.
0: Ik denk, het is toch niet waar, zeg. Dus ik denk, hé. Ik gelijk op mijn horloge kijken. Ik denk, nou ja, ik wil even de tijd weten. Dan kan ik meten hoe lang dit duurt. Misschien is die man wel binnen, weet je wel. Ik moest ook naar binnen. Ik moest snel wat ophalen. Ik denk, bij 5 minuten sta ik weer buiten. Het zal allemaal wel. Dus ik ben daar aan het afrekenen. En ik heb dus afgerekend. En ik denk, zal eens door het raam kijken of die auto daar nog staat. Met die hond erin. En ja, die auto staat er nog met die hond erin. Dus ik ben daar naar een meisje toe gelopen.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb gezegd, hé, moet je eens luisteren. Ik moet je even wat vertellen. Er ligt daar een hond in de auto. Die heeft bloed heet. Zwarte auto, zwarte hond. Hondje begon ook echt.
1: Oh ja, dat is echt
0: weet je wel. Ik denk, ja, het is toch niet waar, zeg. Hè? Dat zal je toch meemaken. Dus ik heb dat meisje ervan op de hoogte gesteld natuurlijk. Ik denk, ja, die kunnen het beter in de gaten houden. Misschien die man uit die winkel slepen, weet je wel. Dat hij zijn hond uit die auto moet halen. Maar ze zou erop letten. Dus ik denk, nou, dat is allemaal goed. Ik moest nog naar de overkant van het plein. En ik steek dus over naar de overkant van het plein. Toen kwam gelukkig die man eraan, zag ik in de verte. En toen reed hij weg met die hond. Maar dan denk ik, hoe krijg je dit in je hoofd?
1: Ik denk, je hebt nu een hele hond uit de auto gered.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ja, geen kwartier moet het duren. Dan had ik de lijf hebben gepakt.
1: Ja, inderdaad. Dan moet je de hond eruit halen.
0: Ja, precies. Of ze die man dan konden vinden of niet. Ik had zijn raam ingeslagen, denk ik.
1: Kun je dan niet zo iemand even omroepen? Van,
0: nou ja, ik weet dus niet hoe lang dit was. En het meisje verder natuurlijk ook niet. Want ik vertelde het aan. Maar ik denk, jezus.
1: Nee, maar sowieso. Niet, hè, je mag niet met warm weer honden, kinderen in de auto laten.
0: Ja, en daarom,
1: dat is gewoon onverantwoord.
0: Precies. En daarom zeg ik dit. Want ik heb zelf, wij hebben een chihuahua gehad. Die is helaas maar 8 geworden. Die had het aan de nieren. En die moest geopereerd worden aan een soort breukje bij zijn kontgaatje. Want die kon niet meer poepen. Maar daar zou hij niet doorheen komen door die operatie vanwege zijn nieren. Dus uiteindelijk hebben we die moeten laten inslapen. Veel te jong. En toen dacht ik, ja god, als je nou zo'n hond kunt redden op zo'n manier. Ik ga dit niet nog een keer laten gebeuren. Dat mij onder de handen een hond semi-doodgaat, weet je wel.
1: Maar
0: als
1: honden
0: ik dat kan
1: het sowieso
0: voorkomen.
1: Sneller warm. Hoor, ja,
0: dit was ook nog een zwarte hond, veel haar.
1: Was het echt een hele kleine hond?
0: Ja, een kleintje. Ik
1: was
0: weet
1: het
0: niet,
1: de
0: ik
1: grote denk, formaat mijn hond? Of
0: nee, het was iets groter dan mijn chihuahua. Ik denk dat het een soort kruising tussen een chihuahua of een pinscher of zo. Of tussen een chihuahua en een tackle of zo. Ja, een beetje spitsneusje. Ik zit nooit zo in die rassen hoor. Maar ja, ik vond dat wel zielig.
1: Ja. Dus wat je beter kan doen is dat je even een raampje open houdt. Dan kan die tenminste nog luchten.
0: Ja, helemaal niet meenemen.
1: Of
0: lijkt me
1: niet
0: beste.
1: Meenemen naar de winkel.
0: Maar ik dacht dus ook, heeft hij nou een raamstukje openstaan? Want er zat zo'n plastic randje boven het raam. En ik dacht eerst nog dat het raam open stond, maar dat was ook niet zo. Nee. Dat was gewoon zo'n plastic randje, weet je wel. Ja, ik denk, het is toch niet waar, zeg dit.
1: Nee, maar je leest ook wel eens nieuwsberichten dan dat de kinderen van 2 in een auto blijven zitten in Spanje en zo.
0: Ja, nou, ze hebben vorige week nog een hond uit een auto in Spanje, meen ik, gehaald. In Nederland was dat. Ja, nee, goed. Ik zeg dit vooral omdat je misschien nu in de auto zit met je hond. Denk alsjeblieft, goddomme, een beetje na. Sorry hoor, maar het kan toch niet waar zijn, zeg.
1: Laat je hond niet in de auto.
0: Zo is dat.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Nou, dankjewel. Chris Cross Amsterdam, hun nieuwste met Willy, William en Louisa Sonsa. En My Oh My. En ja, daar zit een bekend voetbalachtige liedje.
2: Ja, ik wou zeggen een beetje toch. Ja, het is geen WK-anthem, maar...
1: Ah ja, misschien een beetje. Het is net op tijd. Ja. Of net te laat. Nederland ligt er al uit. Maar ach, ja, je kunt niet altijd alles hebben, hè?
2: Nee, goed, Belgen gingen er gisteren uit, dus...
1: Ja, nou, dat verbaast me ook niks, eerlijk gezegd. Dus nee. Zometeen nog een uur Haren Doet hier bij Oog Radio. We gaan het zometeen met iets nieuws gaan proberen. We gaan het namelijk hebben over bijzondere plekken. Plekken waarvan je misschien bij ons in de regio het bestaan überhaupt niet weet. Of wel het bestaan weet, maar niet zo goed de achtergrond, zeg maar. En vandaag beginnen we daarmee. Dan gaan we eigenlijk de rest van de zomervakantie doen, is ons idee. Vandaag gaan we het hebben over hunebedden in de omgeving van Haren.
2: Oh, interessant.
1: Ligt er maar één, hè? G1 bij Noord-Laren. Maar dat is de enige die we nog zien. Er zijn meer hunebedden geweest waarschijnlijk.
2: Oeh. Ja, dat zijn toch altijd spannende dingen, ook met opgravingen.
1: Zo is dat, ja.
2: Nou, ook altijd interessant.
1: Zo is dat. Zometeen meer daarover, over opgravingen gesproken ook trouwens. Bij Jesse hebben ze ook wat dingen opgegraven, hè?
2: Ja, daarom.
1: Daar gaan we het ook over hebben. Ja. Dus dat ook zometeen bij Haren Doet op Oog Radio. Natuurlijk, wat jou bezighoudt, laat vooral weten wat jou bezighoudt. Doe dat via onze Facebook, Instagram en TikTok. Je vindt ons daar via Haren Doet. Of gewoon via de WhatsApp 050-57-15-815. Als je daar eventjes je audio-appje, je beelden of ja, gewoon tekst heen stuurt, dan horen we graag van jou wat jou bezighoudt. Zomerse muziek is er ook op de radio. Zometeen bijvoorbeeld van Alex Warren, Fever Dream. Navarro en het NOS Journaal. Je hoort Pep.

0: in alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken, gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg je op Oog Radio het verkeer van Groningen bereikbaar met 1 vertraging momenteel. Op de A7 vind je die Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens met Duitsland voor de grenscontroles. De grens daar staat er stil over 3 kilometer met 23 minuten vertraging.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecue vlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Zo, nog een uur haren doet bij je zometeen met Heart. Die streams hoor je. En Girl van Anouk ook nog, naar Alex Warren. Het Fever Dream.
5: Het ritme van jouw zaterdag, haren doet.

0: Zo, net zo hoog. Alex Warren en Fever Dream. Ja, in een koortsdroom. Je gaat en allerlei andere rare dingen
1: doen. Ik hoop niet
0: doen.
1: Dat jij in een koortsdroom zat.
0: Nou, ik heb dat één keer gehad, hele Janne. Toen dacht ik dat ik in een koortsdroom was beland. Of tenminste, de zonnesteek. Toen werd ik wakker. In midden in de zomer, ook in juli, met 40 graden koorts. Maar dat bleek corona.
1: Dus oh.
0: Dat was mijn eerste keer corona, dus ik wist niet waar ik toen aan toe was. Maar dat voelde ook een beetje als een koortsdroom. Toen was ik ook helemaal lijp. Rillen onder het dekbed. Och,
1: nou ja, over corona. Ze zijn natuurlijk nu bezig met die parlementaire enquête.
0: Oh, wil je het daarover gaan hebben midden in het weekend? Mensen zijn blij dat ze vrij zijn.
1: Nee, maar dan komen dus bijvoorbeeld die hoofdrolspelers wel weer aan bod. En hoor je wat ze zeggen. En denk je, jeetje, wat een tijd was dat ook. Met die avondklok en dat soort dingen. Denk ik, wauw.
0: Ja, ik dacht er van de week nog aan. Omdat ik associeer best dingen. En van de week besefte ik me ineens dat ik mijn eerste prik toen had gehad. 5 jaar geleden.
1: Oh, de corona prik.
0: Ja, maar waarom weet ik dit? Ik heb hem namelijk gehad op de dag dat Peter de Vries werd neergeschoten.
1: Oh.
0: Die avond was dat. Dus daarom iedere keer als het daarover gaat.
1: Ik weet niet meer wanneer
0: mijn maar dan gaat het iedere keer daarover. En denk, oh ja, toen heb ik ook mijn prik gehaald. Dat dus. Alleen, ik vond het, weet je wat ik het meest trieste hier nog van vond eigenlijk? Van die hele spuiterij toen. Dat je daar dus dan zit. Ik zat dan in Kardingen, in die ijshockeyhal. En dan moet je daar voor die tribune in dit geval zitten. En dan hebben ze geprobeerd het op te leuken met gehuurde kunstbloemen van Hettema. Ja, daar word je niet goed van, hoor. Dan moet je daar een kwartier zitten, weet je wel. Omdat je om kunt vallen, weet je. Ik ben na 10 minuten weggegaan. Ik dacht, geloof het wel. Maar dat was zo troosteloos bende.
1: Nee, maar nu heb je het dan wel nog steeds. Toen ik zwanger was, zeiden ze ook van, wil je nog de coronaprik?
0: Oh, dan mocht je hem ook halen natuurlijk.
1: Dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, het is wel goed toch. Ja, hey, we geven je geen medisch advies hier.
1: Nee, maar.
0: We vinden ons er het zijn van, zeg maar. Hé, hey, Janne, mijn stem slaat er van over, je hoort het.
1: Het coronaschoren. Het schoren coronastemmetje.
0: Nee, ik heb dat heel soms, dan slaat mijn stem over. Ik weet niet wat dat is.
1: Oh, dat is irritant.
0: Schrik dan nog wel de baard in de keel. Wordt het nog zwaarder. Ja, je weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat we het zo meteen gaan hebben over iets leuks. Iets nieuws gaan we doen namelijk. We gaan het hebben over bijzondere gebieden, bijzondere plekjes in de omgeving van Haren. Waarvan je misschien denkt van, hé, daar rij je of fiets of loop of wandel ik langs zo in de vakantie. Of ik rijd er langs. Maar ik wist helemaal niet dat het hier stond. Wat is het verhaal daarachter? Of misschien weet je überhaupt wel niet van deze plekken. Nou, dan gaan we jou doorheen loodsen. We gaan jou tips geven om daar gewoon eens een spotlight op te lichten. En jou daar meer over te vertellen. Vandaag beginnen we daarmee met de hunebedden.
1: Oh, leuk.
0: Ja, en dan de Groningse specifiek. Straks meer daarover. Maar we gaan het ook hebben over archeologische opgravingen in Klooster Jesse. Daarover gaan we praten met Stijn Arnoldussen. Want ze hebben daar allerlei opgravingen doen ze daar al sinds 2017. Ze hebben daar een soort, proefopgraving dingen voor de studenten. Hè? Is dat ook volgens mij
1: Van de rug. Ja, maar
0: dat
1: ze een beetje meer ook weten over de geschiedenis van Klooster Jesse zelf.
0: Ja, precies. Dus een win-win situatie eigenlijk. Straks meer daarover, want er wordt vast en zeker het een en ander gevonden. Natuurlijk ook het nieuws, de agenda voor de komende week in Haren en omgeving. Kortom, alles. Maar dan ook echt alles wat je moet weten en wat er gebeurt rondom Haren. Dat hoor je hier op zaterdag tussen 11 en 1 op Oogradio in Haren Doet. Nou, heb ik alles gezegd?
1: Ja.
0: Vindt iedereen het goed? Ik kijk even naar de redactie hier. Vind je het goed?
1: Ja.
0: Helemaal goed. Hebben we dat afgestreept. Dit is Heart, These Dreams.

0: These Dreams. Je hoort er hard bij Haag en Doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De provincie Groningen heeft dinsdag een waarschuwing afgegeven aan zwemmers bij het strand te Leijten aan de Meerweg in Haren. Bij de zwemplek aan het Paterswoldse Meer zit blauwalg in het water. De bacteriën kunnen giftige stoffen produceren die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie en mochten ze het water binnenkrijgen, dan kunnen er maag- en darmklachten ontstaan. Zwemmen in water met blauwalg wordt daarom afgeraden. En al ruim 40 jaar wordt in Haren tijdens één week in de zomervakantie het Huttenbouwdorp gehouden. Dit jaar was het thema prinsessen en piraten. De kinderen gingen op het veld bij het Scharlakenhof aan de slag om de mooiste hut te bouwen zonder de hulp van volwassenen. Gisteren was de laatste dag. Een jury heeft hier een prijs uitgereikt voor de mooiste hut. Om te winnen werden kinderen beoordeeld op onder andere samenwerking en het netjes houden van de werkomgeving. En nieuwe metingen laten zien dat op meerdere locaties in de provincie Groningen de PFAS-normen in oppervlaktewater worden overschreden. Rond Groningen Airport Eelde behoren de gemeten waarden opnieuw tot de hoogste van de regio. Eerder werd al bekend dat in de sloten rondom de luchthaven verhoogde PFAS-concentraties zijn gemeten en dat het werd afgeraden om vis uit de sloten en de visvijver te eten. Dit is dus nog steeds van toepassing. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via Haren doet het oogradio.nl.
0: Zo is het, Elianne. Girl nu van Anouk.

0: Ja, het opnemen van kwaliteitsalbums met dit soort muziek, dat vindt Anouk een beetje duur worden. Het kost gewoon geld. Dus hij heeft gezegd, ja, als mijn fans nog een album willen, dan moeten ze maar mee gaan betalen. Dus er komt een soort crowdfunding aan waarschijnlijk voor nog een album van Anouk. Ja, toen nam ze het nog op waarschijnlijk de kosten van de platenmaatschappij in 2004. Girl, hoorde je. We gaan iets nieuws doen bij Haren Doet. We gaan de komende weken jou meenemen door de omgeving Haren naar specifieke plekken waarvan we denken, goh, die heb je misschien, daar heb je misschien dus niet zo'n idee achter, weet je wel. Gewoon nog niet zo'n idee van, goh, wat er eigenlijk te doen is. Of ken je niet het hele verhaal, of misschien ken je de hele plek wel niet. Dat vinden we leuk om te doen. Dat gaan we dus de komende weken doen. We hebben wat locaties uitgezocht. We gaan ook wel proberen hier en daar wat mensen daarvan aan de telefoon bijvoorbeeld te krijgen.
1: Dat is wel het leukste.
0: Maar van deze locaties wordt het een beetje moeilijk, want deze mensen hebben dat 3000 jaar geleden al gebouwd. De Hunebedden.
1: Ja, dan kunnen we ze niet vragen van hoe ging dat.
0: We kunnen ze er niet bij opbellen. Ik denk ook niet dat ze weten hoe een telefoon zou werken.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar goed, Hunebedden dus inderdaad. Ja, je weet het misschien wel, hè. Hunebed G1. Het enige Hunebed in de provincie Groningen is dat wat ook nog op de oorspronkelijke plek ligt, hè. Aan de weg langs het Hunebed, ten zuidwesten van Noord-Laren. Maar het Hunebed stamt uit de tijd van de Trechterbekercultuur dus. Daarin zijn alle Hunebedden gebouwd. Het is niet meer volledig. Het zuidoostelijke deel is gesloopt. Wanneer weten we niet. Maar archeoloog Albert van Giffen, die meerdere Hunebedden ontdekte en onderzocht, die heeft in 1957 archeologisch onderzoek gedaan naar G1. Hij bezocht het voor het eerst in 1918. Hij beschreef het Hunebed voor het eerst in zijn standaardwerk over Hunebedden uit 1925. En in 1957 lukte het van Giffen om de resten van tientallen oude gebruiksvoorwerpen van aardewerk naar boven te halen.
1: Interessant. En wat ook wel interessant sowieso is dat er ook toen een silhouet van de mensen lijk is aangetroffen. En dat was van een kind dat op de rechterzij lag.
0: Ja, dat is een bijzondere. Ik vraag me af wat je dan ziet ook trouwens. Maar goed,
1: Niet heel veel meer.
0: Nou ja, hoe dan ook. Nee, denk ik ook niet. Sommige stenen van het oorspronkelijke Hunebed, die missen nog. Maar wat er nu nog aan stenen ligt, dat zou ongeveer zo'n 40% van de oorspronkelijke grootte van G1 moeten zijn. Maar tegenwoordig kun je nog wel zien waar die lagen, want door de plaatsing van stenen in de grond kun je zien hoe groot het Hunebed oorspronkelijk moet zijn geweest. Er zijn er ook nog gaten in dat Hunebed, misschien heb je dat wel eens gezien. Dat duidt erop dat rond het jaar 1800 geprobeerd zou zijn de stenen van het Hunebed op te blazen. En dat werd ontdekt, vermoedelijk door iemand uit de buurt. En dat dat zorgde er eigenlijk voor dat het voorkomen kon worden. Het was ook lange tijd ook het enige ontdekte Hunebed in de provincie Groningen dat ook daadwerkelijk dus op de oorspronkelijke plaats werd opgegraven. Dat was tot juni 1983. Toen kwam er ineens nog een Hunebed boven water bij Delfzijl.
1: Oh,
0: ja.
1: Normaal denk je, ja, Hunebedden liggen in Drenthe.
0: Ja, dat wisten ze dus ook niet, want je verwachtte inderdaad meer naar Drenthe toe. Maar bij Delfzijl werd in juni 1983 totaal onverwacht het Hunebed G5 opgegraven tijdens archeologisch onderzoek voorafgaand aan werkzaamheden voor een fabrieksterrein daar bij Hefeskesklooster. En die stenen zaten toen bedolven onder de klei en het veen daar in de grond. En 2 jaar later werd er ook nog een steenkist uit dezelfde periode gevonden. Nou, die ligt nu in het Hunebedcentrum in Borger. En Hunebed G5 die moest weggehaald worden, want ja, er werd wat gebouwd daar. En die is opnieuw in de

0: terug dan naar onze eigen regio. Want je hebt natuurlijk ook die nummering van hun bedden. Hoewel we er maar 2 fysiek hebben gezien in de provincie Groningen, hebben zij het de nummers van G1 en G5 gekregen. Hoe kan dat dan? Nou ja, simpel. Vermoed ook wordt dat er ook een G2 tot en met G4 zou moeten zijn. Oh, dat klinkt wel heel spannend. Maar deze nummer zijn gegeven aan nooit gevonden hunnebedden die ieder in de omgeving van Glimmen dan wel onder zouden hebben moeten gelegen. Of misschien liggen er ook nog wel resten onder de grond.
1: Ja, nou ja, G2 zou in ieder geval in de 11e eeuw verdwenen zijn en ten westen van de Appelbergen moeten hebben gelegen volgens onderzoek. Maar ten oosten van Glimmen, dus een beetje daarbij het spoor in de buurt. En op die plaats zijn scherven van aardewerk uit de Trechterbeke cultuur uit die hunebedtijden aangetroffen. En G3 zou dan zo'n 250 meter ten zuidwesten van G2 hebben gelegen. Zie je ook wel vaker dat 2 hunebedden dicht bij elkaar liggen. Het zijn natuurlijk gewoon een soort massagraven uiteindelijk. Op die locatie naast de oude schoolweg is dat in het bos. Daar zijn nog kuilen in het gras te zien. Zou ook het kortste Nederlandse hunebed moeten zijn geweest. Het was maar 3,20 meter lang. Dat is vrij kort voor een hunebed blijkbaar. En beide werden in de jaren 60 ontdekt door amateurarcheoloog Jan Evert Mus. Maar daar heb je dus ook nog G4.
0: Ja, want dat is, weten we niet eens zeker of dat hunebed er überhaupt wel is geweest. Verondersteld wordt dat deze wel heeft gelegen in de weilanden aan de Onner-Esweg. Al enkele eeuwen wordt gesproken over de historische aanwezigheid van een hunebed bij Onnen. In 1711 wordt in het werk Schatkamer der Nederlandse Oudheden van oudheidkundige Ludolf Smits in Onnen een hunebed van gemeenen trant omschreven. En dat betekende zoiets als, nou ja, volgens de gebruikelijke wijze.
1: Gemeenentrand.
0: Gemeenentrand. Ja, dat is wel een mooi oud-Nederlands.
1: Ja, dat is ook 300 jaar geleden natuurlijk. Dezelfde Jan Evert Mus trouwens, die vond ook op die locatie bij de Onner-Esweg in 1966 resten van granietgruis. Dat heeft hij daar ook eerder in Glimmen gevonden, bij G2 en G3. En in 2014 is rond die plek nog geboord. En zijn er veel sporen van steengruis gevonden dat doet het vermoeden dat er een historische aanwezigheid van een hunebed op die plek is geweest. Maar zeker weten doen we het nog altijd niet. En daarmee is G5 nog altijd het meest recent ontdekte hunebed überhaupt in Nederland.
0: Nou, en dat allemaal en in de dus voormalige gemeente. Oh, deze is weer Delfzijl.
1: Maar ja, de G5 ligt bij Delfzijl in het museum. Die is bij Heveskes Klooster gevonden. Maar er schijnen dus in de voormalige gemeente Haren 4 hunebedden in ieder geval zijn geweest. 1 weten we het van. Dat is G1, dat is ook een rijksmonument geworden in 1991. En daar hebben ze ook heel veel percelen gekocht. Dus dat is van ongerepte staat eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en die G2, G3 en G4. Ja, G2 en G3 weten we eigenlijk wel zeker. G4, het zou maar zo nog kunnen. Want ik weet dat dus inderdaad een paar jaar geleden is daar nog onderzoek gedaan. Zijn ze nog met een metaaldetector geloof ik en alles aan de gang daar geweest. Ja, het zou wat zijn hè, als ze die nog vinden. Op de Onner-Esweg.
0: Wie weet wat er nog allemaal gevonden kan worden.
1: Ik heb begrepen, toen ik onderzoek deed hiervoor ook, dat daar nu paarden in een weiland staan waar G4 moet hebben gelegen. Dus,
0: misschien als er nou 1 paard flink zit te eten, dan ontdekt hij opeens, hé, een steen.
1: Ja, het is wel zo. Ja, nou, dat is wel, 1 ding is daar nog wel bij. Er staat in dat weiland 1 steen. Op die plek moet het ook ongeveer zijn geweest, denken ze. Maar ja, zeg het maar. Hoe dan ook, een lesje hunebedden. Wil je meer over hunebedden weten trouwens, dan kun je in het hunebedcentrum in Borger terecht. Daar hebben ze vast ook meer informatie over G1 en G5.
0: Ja, vast wel interessant om even te zien.
1: En in het Museum Aquarium dus, daar bij de dijk in Delfzijl. Daar heb je zo'n museum met een aquarium. En daar hebben ze dus ook G5 liggen. Opnieuw opgebouwd. Dus daar kun je ook misschien ook meer informatie krijgen over Groningse hunebedden. Zometeen somber naar Armin van Buren, seks.

Heren doet. Oog Radio. Het geluid van Groningen. Haren doet. Beweeg mee. Dit is Oog.

0: somber homewrecker. Haren doet bij Oogradio zometeen het nieuws uit de hele gemeente. Wat er aan de hand is, hoor je dan in één klap van Helianne. Maar eerst begint zij met de agenda van Haren en omgeving voor de rest van de komende week. En natuurlijk andere tips.
1: Ja, dit zijn andere tips. En de eerste tip, dat is wel heel belangrijk. Want kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf 1 januari volgend jaar gratis met het hele OV in heel Nederland. De korting voor 65-plussers vervalt echter, behalve die voor de trein. Door de nieuwe regeling, waarbij kinderen volledig gratis met begeleiding mogen reizen, ontstaat één duidelijke en herkenbare regeling voor kinderen in het hele openbaar vervoer. Om het plan financieel mogelijk te maken, verdwijnt vanaf 1 januari de korting voor 65-plussers. Op dit moment krijgt deze groep nog 34% korting wanneer ze dus reizen met de bus, tram of metro.
0: Ja, en tijdens de landelijke open imkerijdagen op 11 en 12 juli is de hortus het hele weekend in de ban van de bij. Er zijn er beide dagen imkers aanwezig bij de bijenstal die je graag alles vertellen over hun hobby, het bijenhouden. Want wat doet een imker allemaal en wat is het belang van honingbijen voor de natuur en de mens? En wat maakt die dieren zo bijzonder? Nou, die imkerijdagen die zijn vandaag en morgen, beide dagen van 11 tot 4, dus vanmiddag kun je nog één. En ook morgen, als je zin hebt, kun je daar nog terecht. Mocht je denken, nou, ik heb echt niks te doen. Of ik wil met de hitte de hortus in, dat kan natuurlijk ook. Het is 12:30 geweest, tijd voor het nieuws uit Groningen met Helianne Lammerts.
1: Goedemiddag. Hoe staat het ervoor met de vlinders in onze gemeente? Om die vraag te beantwoorden roept de Vlinderstichting inwoners op om dit weekend mee te doen aan de landelijke tuinvlindertelling. Iedereen kan bijdragen door een kwartier lang de vlinders in eigen tuin of op het balkon te registreren. De stichting adviseert tellers wel om de waarnemingen niet simpelweg bij elkaar op te tellen, om te voorkomen dat dezelfde vlinder dubbel wordt geteld. Geef van elke vlindersoort het hoogste aantal door dat je tegelijk hebt gezien. Verder is het slim om een zonnig moment uit te kiezen. Tellingen kunnen worden doorgegeven op de website van de tuinvlindertelling. En handhavers van de gemeente hebben vrijdagavond een persoon bekeurd voor het openlijk gebruik van softdrugs op het Martinikerkhof. De bekeuring is het resultaat van controles die de laatste tijd met grote regelmaat plaatsvinden op en rond het Martinikerkhof. De overlast op het plein nam fors toe nadat de gemeente vorige maand besloot om een overlastlocatie bij de dagopvang aan de Speelsluizen met hekken af te sluiten. Een vaste groep drugsgebruikers, dealers en daklozen heeft zich sindsdien verplaatst naar een Martinikerkhof. Omwonenden klagen al langer over actieve straathandel door dealers op fatbikes. Hoewel de gemeente onlangs een mobiele handhavingsunit op het plein plaatste, is deze inmiddels weer weggehaald. De huidige inzet van politie en BOA's heeft vooralsnog een beperkt effect. Zodra de handhavers na een controleactie vertrekken, keren de overlastgevers weer terug. En bij een vechtpartij in de asielopvang aan de Europaweg is vrijdagavond één persoon licht gewond geraakt. Bij de vechtpartij werden klappen over en weer uitgedeeld. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een andere betrokkenen is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. En op de Veenmarktstraat in de Oosterpoortbuurt botst een auto vrijdagavond op een fietser. De fietser raakte daardoor lichtgewond. Een medewerkster van het Amstelcafé verleende direct eerste hulp, waarna ambulancepersoneel de behandeling overnam. Door het ongeval was het fietspad tijdelijk afgesloten. En het weer voor dit weekend. Vanochtend drijft er eerst nog wat bewolking over, waarna zon dus snel de hoofdrol pakt. Het kwik loopt op naar 25 of 26 graden en de wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar rond de 15 graden, waarna zondagochtend begint met wat bewolking. Opnieuw wordt dat gevolgd door zonnig weer, waarbij een naar matig toenemende noordenwind het kwik begrenst op een graad of 23, 24. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Nou, dankjewel Helianne. Dan verkeer door Groningen bereikbaar. Momenteel één vertraging. Let op als je naar Duitsland wil. De A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens met Duitsland staat er stil over 3 kilometer door de grenspolitiecontroles daar. De vertraging is daar inmiddels opgelopen naar, ja, hou je vast, 3 kwartier. Dus, dat gaat even duren. Neem je tijd. Het is Haren Doet wanneer je luistert. Met

0: Is This Love uit 87 alweer. Alison Moyet bij Oogradio in Haren doet. Ja, we hadden het daar straks al over hunebedden. Dat heeft ook alles met afgravingen te maken. Maar dat was als onderdeel van onze nieuwe rubriek over bijzondere locaties. Maar wat eigenlijk ook een bijzondere locatie is, maar dan iets bekender. Dus die behandelen we daar dan niet, omdat je dat eigenlijk al wel weet dat het bestaat. Maar ja, bijzondere locatie is het natuurlijk wel. Klooster Jesse. Om daar meer over de geschiedenis te weten te komen, worden er al jarenlang opgravingen gedaan daar rond het klooster, het voormalige vrouwenklooster. Stijn Arnoldersen van de Rijksuniversiteit in Groningen, die leidt al sinds 2017. Deze opgravingen. En hij is nu aan de telefoon. Maar we willen het daar wel eens even graag over gaan hebben. Wat daar eigenlijk gebeurt. Dus goedemiddag, Stijn.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, jij bent dan archeoloog, denk ik. Officieel.
1: Ja, klopt. Ik ben docent archeologie hier bij de Rijksuniversiteit.
0: Nou, dat is een mooie functie natuurlijk. En dan kan ik me voorstellen dat je die kennis ook graag overdraagt aan anderen. En dat is volgens mij ook een beetje het doel van wat jullie doen bij Jesse, hè?
1: Ja, dat is, voor zowel mij als voor de studenten is dat, voelt dat als de beloning van een jaar lang binnenzitten. Nadat de eerstejaars een jaar in de collegebank hebben gezeten, neem ik ze 4 weken mee naar buiten om ze echt de ambachtelijke kneepjes van het vak te leren. Hoe graaf je op, hoe herken je sporen, hoe dateer je vondsten. En daar gebruiken we al een hele tijd de prachtige terrein van Klooster Jesse voor.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het er ook een grond is waar je het een en ander kunt vinden.
1: Ja, het is echt fantastisch. Het is wat dat betreft, je kan geen betere leeropgraving locatie wensen. Er is gewoon een enorme diversiteit aan materialen die studenten vinden. Dus ze vinden begravingen van mensen, ze vinden muren, ze vinden botten, ze vinden potten. Eigenlijk iedere categorie van vondsten die je de student iets over zou willen leren, ja, die ligt daar gewoon een schep diep onder het oppervlak. Dus dat is echt een geweldige plek.
2: Wat is nou het meest bijzondere wat je hebt gevonden?
1: Oh, dat is altijd moeilijk. We komen natuurlijk al heel lang. Wat ik sowieso heel grappig vind, is dat we, ondanks dat we er al een hele tijd komen, leer ik ieder jaar weer iets nieuws. Dus dit jaar hadden we voor het eerst heel veel aanwijzingen voor de productie van kralen. Mogelijk ook van rozenkransen. En dan denk ik van ja, ik graaf hier al sinds 2017. Hoe kan het nou dat ik dat nog nooit eerder heb gevonden? Dus het blijft je verrassen. Maar de absolute topvondst voor mij persoonlijk zijn 2 pauselijke loodzegels. 2 bullae, die zaten aan documenten uit het Vaticaan. Er staat ook op welke paus ze heeft weggestuurd. Dus dan heb je gelijk zo'n hele mooie indicatie van het belang van die vindplaats. Ze krijgen dus blijkbaar post uit het Vaticaan. Je weet precies hoe oud het is, want de naam van de paus staat erop. En het hoort echt bij zo'n religieus terrein dat je brieven uit het Vaticaan vindt. Dus dat zijn voor mij wel echt de topvondsten.
0: Ja, je zei net kralen, productie waarschijnlijk. Daar gaan jullie dan vanuit dat dat door die vrouwen die daar zaten is gedaan destijds dan?
1: Ja, en er zullen ook een hele grote contingent aan lekenbroeders daar op het terrein aanwezig zijn geweest. Maar ze vervaardigden waarschijnlijk dus zelf daar knopen en rozenkransen. Dus we zien gewoon dat de afvalproducten, eigenlijk wat overblijft nadat je uit een stuk bot een kraal hebt gehaald, ja, die vinden we nog terug. Dus die kralen zelf die zijn gedragen en waarschijnlijk van de vindplaats verdwenen. Maar de afvalstukjes vinden we terug.
2: En hebben jullie ook wel eens dan voor menselijke resten gevonden?
0: Menselijke resten?
1: Ja.
0: Ja. Zoals je het zegt.
1: Maar nee, we proberen dat eigenlijk te vermijden. Want we doen daar een hele soort van bijzondere archeologie. 90% van de archeologie in Nederland is omdat er iets gebouwd gaat worden. En dan in dat bouwproces wordt het verstoord. Of dat nou een ring zuid is, of een nieuwe stal, of een zwembad in iemands tuin. En hier graven we op terwijl er geen directe verstoring is. Dus dat betekent dat we proberen om eigenlijk niet in het grafveld onderzoek te doen. En als we toch begravingen tegenkomen, dan laten we die ook liggen. Dus we graven die botten niet weg, maar we laten ze op de plaats als een soort van grafrust weer liggen.
0: Maar je vindt ze wel dus?
1: Ja, we hadden de afgelopen voorjaar hadden we dus ook weer 3-4 begravingen die we zijn tegengekomen.
2: En hoe diep mogen jullie graven?
1: Dat is in feite, je moet het zo zien dat in Nederland is alles eigenlijk dieper dan 30 centimeter is beschermd door de monumentenwet. Als je eenmaal daar dieper gaat, dan moet je dus of een certificering hebben als een bedrijf of een universiteit zijn. En dan is de diepte eigenlijk niet zo heel erg van belang. Wat ik heel grappig vind is dat op dat terrein, op sommige stukken, zitten de vloeren waar de nonnen overheen gelopen hebben echt maar 17, 20 centimeter onder het gras. Dus dat kan echt al heel dicht onder de oppervlakte zitten. En het diepste punt wat we afgelopen voorjaar bereikt hebben is zo'n beetje 3 meter onder het gras. En dat was de onderkant van een insteekhaven die ze daar gehad hebben.
0: Maar wat is dat, dus een insteekhaven?
1: Je moet het een beetje als een soort van... je hebt de buitengracht, eigenlijk om Jesse heen loopt een grote vierkante, maar rechthoekige sloot eigenlijk. Dat is de oorspronkelijke gracht nog. Dat is het enige wat je echt direct kan zien in Jesse van het oude klooster. En vanuit die buitengracht, die een verbinding had met de Hunze, is een gracht gegraven het binnenterrein op, om waarschijnlijk schepen met lading makkelijker te kunnen lossen. En die binnengracht, zeg maar, dat noemen we de insteekhaven. Daar hebben we dus nu weer een sleuf doorheen gegraven.
2: En zijn er nou nog dingen dat je denkt, ik hoop dit nog te ontdekken?
1: Oh ja, er zijn een aantal zaken, zeg maar, die mij nog enorm frustreren en intrigeren. En dat is de zuidelijke afsluiting van het kloosterterrein. Hoe dat het daar is gelopen. Alleen is die plek, zeg maar, is een van de weinige plekken die overbouwd is. Dus daar woont nu boer Fred. En ik heb wel eens gevraagd, mag ik dat huis er niet afhalen naar graven? Maar dat kun je toch niet meer akkoord.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dus, ja. Dat blijft nog even een vraag. Maar... En ik zou wel heel graag willen weten hoe de pest heeft ingegrepen in Jesse. Oh, ja. Dat moet echt een enorme ramp zijn geweest, maar we hebben geen historische stukken. Dus als ik terug zou kunnen gaan in de tijd, zijn dat wel de vragen die ik zou stellen.
2: En hoe kan je daar dan achter komen? Ga je dan dingen hopelijk te vinden die met de pest te maken hebben?
1: Je zou daar wat gerichter onderzoek naar kunnen doen, maar dan zit je dus weer, zeg maar, op het grafveld. En dat willen we toch eigenlijk vooral vermijden. Nee, de droom zou vooral zijn dat je nog eens een keer ergens een kloosterchroniek van Jesse zou tegenkomen in een collectie die nog niet herkend is.
0: Maar hebben jullie wel een vermoeden of een idee wat jullie nog zouden kunnen gaan vinden, zeg maar? Dit is dan een soort van de droom. Maar jullie hebben toch wel een soort van richting van, nou, hier gaan we dit of dit, zoiets zouden we hier kunnen gaan vinden, toch? Op deze plek.
1: Ja, absoluut. We hebben al op heel veel plekken hebben we proefsleuven gegraven. En we hebben ook, zeg maar, toen alles nog dicht was, hebben we met een grondradar over het hele terrein heen gereden. En daardoor krijg je wel een heel mooi idee van waar de clausuur staat, waar de gebouwen staan, hoe groot de kerk is. Dus het is nooit zo dat we daar echt in het blinde maar een gat graven en een hoop iets te vinden. Meestal weten we al van, oh ja, we gaan hier door dit gebouw heen. En afgelopen voorjaar wist ik dat ik door twee voorlopers van de pakhuizen heen zou graven. En die hebben we ook inderdaad gevonden. Dus je probeert altijd wel met een plan naar buiten te gaan.
2: Ja. Nou, mochten jullie nog spectaculaire opgravingen doen, dan horen we dat graag.
0: Uiteraard, zeker. Dan is het nieuws.
1: Ja, we houden jullie altijd op de hoogte. En op het moment dat je tussentijds door wil lezen, kunnen mensen kijken op het blog kloosterarcheologie.nl. En daar staan altijd de verhalen over de vondsten van de meest recente campagne.
0: Nou,
1: dus dat is sowieso leuk om bij te lezen.
0: Leuk, gaan we doen. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En een heel fijn weekend en succes met alles wat jullie op de rug ook, op
1: jullie
0: dit gebied doen.
1: Een goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Fijn weekend nogmaals. Hoi hoi.
1: Doei.
3: Oog Radio. Het geluid van Groningen. Haren Duits. Het ritme van je weekend. Oog.

0: Het is alweer 11 jaar geleden. Toen begon het voor deze dame, Dua Lipa, met deze plaat als grote hit. Be The One was haar grote doorbraak. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek. Marshmello en Kelsey Ballerini. En Another Drink. Nou, schenk er nog eentje in. Dan gaat heel gezellig door de socials even.
1: Ja, want er is weer nieuws over de veerboot van Eemshaven naar Noorwegen.
0: Oh, nou!
1: Die komt waarschijnlijk weer terug.
0: Ja, ik weet het.
1: Er komt een nieuwe kader die een vaste vaarverbinding tussen de Eemshaven en de Noorse havenstad Arendal mogelijk maakt.
0: Ik vraag me altijd af voor wie dit goed is. Want het is een eeuwige rit, of een eeuwige vaart is het. Ja. Je zit geloof ik 2 dagen op die boot. Zo lang duurde, kom je in een of ander nietszeggend plaatsje in Noorwegen aan. Ik vraag me dan altijd af voor wie doen ze dit.
1: Het is voor sommige mensen wel makkelijk die naar Noorwegen. Ik heb toen een keer een cruise gemaakt.
0: Ja, oké, maar dat is een cruise. Maar als je naar Noorwegen wil, ga je toch niet met de veerboot? Dan ga je toch gewoon met de auto.
1: Jawel, je wilt toch doen wat de Vikingen hebben gedaan? Want als je met de auto naar Noorwegen gaat, dan moet je in Denemarken.
0: Kijk, dat is hetzelfde als dat ik net heb gehoord. Ja, maar dat is hetzelfde als dat ik net heb gehoord, hele Janne, dat ze vroeger knopen en kralen maakte in Jessen. Maar dat ze dat toen deden, wil niet zeggen dat dat nu maar moet, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: En dan mooi het prachtige, voor mij hebben we het er vorige week niet eens even over gehad, maar over de prachtige traditie van het Zernike College. De videoclip van de muziekdocenten.
0: Ja, klopt, ja.
1: Die hebben weer wat moois gemaakt.
0: Ja.
1: Maar heet hij nu Ga hard met je zonnebril?
0: Hoe heet hij?
1: Ga hard met je zonnebril.
0: Ga hard met je zonnebril. Uit je plaat!
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Ga dat kijken op alle socials. Als jij zelf ook iets te melden hebt, dan kun je dat middels delen de hele week via onze social kanalen. Op Harendoet, op Facebook, Instagram en TikTok vind je ons. En dan horen we graag van jou. En voor de rest blijf je daar ook de hele week op de hoogte van
1: alles
0: wat er
1: gebeurt. Ja, wij zijn gewoon wel de hele zomervakantie.
0: Zo is dat. Dus je kunt de hele zomer hoor je gewoon alles wat er in Haren gebeurt. Onder andere dus met dat nieuwe onderdeel waar we je
1: plekken.
0: Ja, bijzondere plekken. Ja, met je delen dus eigenlijk gewoon vanuit de regio.
1: Moeten we toch ook eens even kijken wat gaan we na de zomer weer doen.
0: Ja, daar denken we wel over.
1: Daarom.
0: We hebben de hele zomer, hè. Ja. Volgende week ben je er niet, hè?
1: Nee, dan ga ik even weer andere radio dingen doen.
0: Ja, verlaat je ons weer voor pret en lol. Nou ja, goed.
1: Nou ja, het is alle twee pret en lol, maar dit is
0: nee, tuurlijk. Ja, het is maar één keer in het jaar, hè, wat je gaat doen. Dus ja, ik snap het wel. Alleen ik denk wel bij mezelf van, in Haren doet dat. Nee, geintje.
1: Nee, maar er gaan wel meer mensen van ogen heen, trouwens.
0: Dat klopt. Nou, ik bewaak het voort. Ik pas op. Komt helemaal goed.
1: Je komt altijd met nieuwe inspiratie weer terug.
0: Dat is wel waar. Volgende week ben ik er in ieder geval weer, dus dan hoor je mij. De hele week blijf je dus op de hoogte van alles via alle kanalen van Oog. De Oog-app, de Oog-website, de Oog-ochtendshow en alles wat er op Oog nog wordt gedeeld. Dus hou hem gewoon op Oog.
1: Dat is de
0: boodschap. Fijn weekend. Tot volgende week.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. R&Deal 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

is het geluid van Groningen.

0: Hoe heet het dan? Boom in de programma die Nandi. Hey luisteraars, welkom in de Nandi Radio. We zijn wel een beetje laat begonnen, bro. Er waren wel problemen hier in de studio voor ons. Dat is niet die problemen in de studio, maar dat is ook eens op ons hang. Amigo, bro. Obi die hier met mijn bro, Obi die hier in de studio. Obi die, what's up, bro?
1: Ah, relax, bro. We zijn vanavond een uurtje te laat.
0: Weet je, we gaan gewoon kijken of we nog een uurtje kunnen opbreken. Nee. Kudush Ambiente, Nandi Radio, zoals elke zaterdag zitten we hier. Ik heb een Robby die heel over die bij een beetje bijgekomen van gisteravond, ja.
1: Nou, nog steeds een beetje moe.
0: Ik ook, bro. Ja, ja. Maar dat heeft dat met onze leeftijd te maken, bro?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, wij zijn 40, hè. Weet je, als je 40 bent, dan heb je er gelijk last van zo'n
1: ja, ik ben 35.
0: Sorry! Dusha Ambiente, kan met me. Hey, people, check ons op Facebook, Instagram, TikTok zijn we ook terug te vinden. Dan kan je van alles van ons vinden. Atje Cubano, die is er ook te vinden. TikTok, check het, man. Atje Cubano. Over die van Atje Cubano, hier bij mij in de studio. Samen gaan we deze optredens doen. En dan die radio gaat gewoon los hier. Dan die speciaal voor jou. Elke zaterdag douche muzika. Lekkere muziek. Wat kan je van ons verwachten? Check deze. Caché Royale, man.

0: Alain Pérez. Sandra Giraldo Piloto. Ze hebben deze track van Charanga, wanneer hebben ze even gepakt? En ze hebben er iets anders van gemaakt, maar het is nog steeds lekker, man. Hé, hey, hoort niet over die.
1: Master Timba, bro.
0: Timba, completo.
1: Van de jaren 95.
0: Hé, hey, dat is een tijdje geleden, bro.
1: Ja.
0: Dat waren toen wij nog baby's waren, bro. Maar toch, joh. Hey, heel veel lekkere muziek bij Nandi Radio. We zijn weer in de lucht. En we hebben nog eentje voor je voor het nieuws. En daarna komt nog een uur voor je. Nandi Radio, tot zometeen.
2: Questo buono, una lanta, non so come tu scegli. Una lanta, io.

0: en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: Een douche-ambiente, pa. Douche-ambiente, echt waar. Mwensa, pabo, aquí na Groningen, rondmundo, Nandi Radio Tepa, wo douche completo. Hey mensen, welkom hier bij Nandi Radio. Tweede uur is weer begonnen. We hadden wat problemen in het eerste uur. Maar tweede uur gaat gewoon verder hier bij Nandi Radio. Ik heb een broer Obidi in de studio. Obidi, ik vroeg daarnet aan jou van... Hoe gaat het nou? Je zei relaxed, bro. Maar kan zou.
1: Hoop ik kan zou, bro.
0: Dat is heel bro.
1: Yes, yes, yes.
0: Hey, en ik zei van, het is onze leeftijd, hè? Maar voor Nandi Radio staan we gewoon op, bro.
1: Ja, ja, vandaag alleen maar een uurtje, hè?
0: Ja, jammer genoeg hebben we maar een uurtje vandaag door de problemen die we hadden. Maar hey, trouwens, bro, wat ik met de mensen over wil hebben. Volgende week gaan we met vakantie, Chow.
1: Ja.
0: We gaan even wat relaxen. En na een paar weken komen we terug. En dat wordt eigenlijk... In augustus wordt dat.
1: Ja.
0: De derde week van augustus zijn we dan weer terug. Ik weet niet of jij dan terug bent, want je bent ook nog steeds op vakantie nou. Maar dat zien we dan wel. In augustus zijn we weer terug. Dus people, hey, we hebben ook even wat energie nodig, Chamo. We moeten ook even tot rust komen, bro. Na een optreden gisteren in Seablue Crossroads. En check ons Facebook, Instagram, TikTok. Vind je van alles over ons. Nandi Radio en Bachata, wat kan je van ons verwachten? Check deze.

0: uitgebracht, hè? Dit is een oude track.
1: Is mooi, bro.
0: Hoe is je hier?
1: Culebra.
2: Klanken, jongen.
0: Ja, dus echt. Je, hoor die trombone, bro. En die trompetten ertussen.
2: Lekkere tracks hier bij Nandi Radio.
3: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
4: Hey! Het geluid van Groningen.
3: Veel luisterplezier hierbij. Oh,
0: ik ben Robbie die hier in de studio relaxen van en geniet van onze vrijdag. Zaterdag hier in de studio. Zoals ik zei, we gaan op vakantie een paar weken. Midden in augustus zijn we weer terug. Gewoon genieten, joh. Geniet van je leven. Geniet van. Als je, de, je moet dat natuurlijk wel kunnen. Hè? Je moet wel de mogelijkheid en de vrijheid hebben om ervan te kunnen genieten.
1: Ja, ja, ja.
0: Er zijn genoeg mensen die dat niet hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, klopt.
0: Hey, ik ben heel filosofisch bezig. Ik kan me herinneren, ik heb een keertje opgetreden met Nacho Cubano en zo sprak ik ook naar het publiek. Iemand zei tegen mij, preach, brother, preach. Pastoor noemde hij mij. Omdat ik gewoon de mooie dingen van het leven aan het benoemen was. Maar je mag toch wel eens een keer een beetje positief in het leven staan, bro. Of niet?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, zo zijn we ja, wel,
2: jij
0: hè?
2: Praat toch voor een vakantie, bro, hè?
0: Zes van.
2: Dus ik heb bijna 25 jaar heb ik nooit vakantie
0: gehad. Hey, bro, ik ook, Jan.
2: Hé?
0: Ik ook.
2: Dus, ja, dat is echt een luxe probleem, ja, hè?
0: Jij komt uit Cuba, hè? En het is soms moeilijk uit te leggen aan mensen hier in Nederland...
2: Ja.
0: Wat vakantie eigenlijk is, hè? Ja. Voor ons.
2: Ja. Ja.
0: Ik vertelde bijvoorbeeld in mijn jeugd, hè, ben ik één keertje... Mijn vader had jarenlang gespaard, bro. Jarenlang gespaard. Op Curaçao woonden wij toen. Zijn dus één keertje was de mogelijkheid, heeft hij van gedaan om naar Amerika te gaan. Florida zijn we geweest. Oh, man. Ga ik daar... Ik was nog nooit zo ver... Ik was nog nooit op vakantie geweest, bro. Het was altijd bij mij in de achtertuin. Gewoon... Ja, weet je, gewoon naar Florida even een vliegtuigje pakken. Oh man, ik stap de vliegtuig. Ik wist niet wat er me overkwam, bro. Heerlijk, bro. Ja, natuurlijk. Ja, dat was echt... En ja, dan veranderen we in Florida. We gingen naar Disney World, heet dat toen.
2: Oh, prachtig.
0: Huh? Meer dan 10 jaar had mijn ouders daarvoor gespaard, joh.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En ja... En soms leg ik aan mijn vrouw uit van...
2: Ah, ik heb 25 jaar gespaard, maar...
0: Jij bent nog iets erger.
2: Nee, ver wat ik kwam, zijn 35 kilometer bij de strand.
0: Nou, wij gingen natuurlijk wel in de vakantie. Gingen wel naar de bij mij was mijn vakantie bij mijn tantes een dag of twee. Dat was mijn vakantie, bro. Ja, maar dat was wel geweldig. Want mijn tantes die verwenden ons dan ook heel erg. Hè. Dat waren een hele leuke vakantie, bro. Ik had gelukkig broertjes, dus dat gingen we met z'n drietjes. Gingen we dat, dus ook, maar we vermaakten ons met elkaar, weet je. Maar, ja, maar nu...
2: Ja, ja andere nu, tijden, bro, hè?
0: Waar, maar nu, weet je, ik kwam in Nederland en iedereen zei van... Ja, we gaan naar de camping. Ik zei, wat de camping, wat? Elk jaar gaan ze naar een camping naar Frankrijk of naar Duitsland.
2: Ja, dat vinden ze ook leuk. Ja. En dan zijn ook al prachtige, mooie camping
0: prachtig,
2: daar in die
0: prachtig,
2: regio's, hè?
0: Prachtig, ja. Dat je het weet, Jan. Genieten. Nandi. We gaan op vakantie en dan zijn we over enkele weken zijn we gewoon weer terug. Hoor je van onze muziek? Dan moet je naar ons blijven luisteren. Check ons op Facebook en op Instagram zijn we terug te vinden. Daar vind je ook onze muziek, joh.

0: Hé hey bro, wat ga je filmen zo? Ga je filmen?
1: Haal ik tijd.
0: Ik heb mijn bro Obi die, heb ik het over. Dit is een van de lekkere tracks van ze. De Dabba Pinna. Hé hey man, ik heb medelijden met je, zegt hij. Oh, hoor je wat hij zegt? Pas als hij dan nam die radio voor jou.

Nandi, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.

0: Lekkere muziek, mijn aan die radio. Ik heb met mijn broer die. We hebben nog een paar voor je voordat we weer vakantie gaan. Oh, hoe doe je, joh?
1: Nog 9 minuten.
0: Nog 9 minuten voordat we vakantie gaan. Nou, we moeten nog een hele week werken, tjavo. Hele week werken bij onze normale baan. Dit is een hobby voor mij en mijn broer die, joh. Lekkere muziek, joh. Muziek voor jou, Belé.

0: Rita Tavares. Samen met Sergio George. Dushi. Eliate was dat hier bij Nandi Radio. We hebben nog eentje voor de mensen. Voor onze vakantiebro. Laatste voor ons.
1: Nog 3 minuten.
0: Nog 3 minuten. Sian.

0: Laatste minuten zijn de finale van het programma, die Nandi. Hey, luisteraars, jammer genoeg zijn we aan het einde van Nandi Radio gekomen. We gaan even een paar weekjes met vakantie. Ik heb een broer bij die. Nee, we gaan wel apart, hè. We gaan niet samen, bro. Dan moet ik het even uitleggen. Hij gaat met zijn vrouw, ik met mijn vrouw. Ja, je weet jou. Nandi Radio gaat even ervan door. Een paar weetjes en over... midden augustus ongeveer moet je even checken. Nandi Radio. Hé, hey, over die teken rustig, bro.
1: Hé, hey, fijne vakantie, bro.
0: Hey, jij ook, Jan. Geniet ervan.
1: Dank je, dank je, dank je.
0: Hé, hey, niet te veel eten. Niet te veel... Wel, nee. Gewoon lekker eten, bro.
1: En dan gaan we doen.
0: Ga ik ook doen. Hé, hey, mensen. Ga je zien. Later.
1: Yo.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2000...